0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: met jou. Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannesbulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Op camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Wat is een leven zonder?

0: Grijpskerk. Het is nu 3:00.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers Huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes-Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardinger precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Op camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon. In de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio.

0: en een halve maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen 2 Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stoute en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk. Luister er dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes-Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Op camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen.

0: dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes-Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen er een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Op camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon. In de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière.

0: voordat ze naar de VS vertrokken. Alex van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cillicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cillicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
2: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een portiekflat. De toegangsdeur tot de flat raakte beschadigd en meerdere ruiten zijn gesprongen, zeggen mensen ter plaatse. De explosie was rond 1:30 vannacht aan de Brautigamstraat. Op de plek waar de explosie was, was een zwarte vlek zichtbaar. De gevolgen van de explosie zijn beperkt, hoefde niemand het huis uit. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. Mensen die in het Gelderse dorpje Overasselt wonen, kunnen weer naar buiten. De politie deed gisteren een oproep om binnen te blijven, nadat een groep van tientallen gewapende mannen in het dorp rondliep en waarbij ook iemand is doodgeschoten. Het was nog niet helemaal duidelijk of alle wapens weg waren en of er nog verdachten rondliepen. Tot in de avond deden agenten onderzoek. Ook vannacht hielden agenten de situatie extra in de gaten. In het dorpje bij Nijmegen werd gisteren in de vroege ochtend iemand doodgeschoten. Het doelwit van de aanval zou Jan G. zijn geweest. Iemand die eerder met drugscriminaliteit in verband werd gebracht. Er zijn 34 mensen opgepakt met verschillende nationaliteiten. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuwe recordhoogte. De adviesprijs komt vandaag uit op bijna €2,67. De adviesprijs is wat er gerekend wordt bij pompen langs de snelweg. Langs andere wegen en in steden en dorpen ligt de prijs meestal een stuk lager. De stijging komt vooral door de oorlog tussen VS en Iran. Daardoor waren er nog maar weinig olietankers door de belangrijke straat van Hormuz. En daardoor stijgt de olieprijs. Het oude record is van mei dit jaar. Toen bereikte de prijs €2,64. Feyenoord heeft er een keeper bij. Florian Kastenmeijer komt transfervrij over. En is gehaald als tweede doelman achter Tjark Ernst. Kastenmeijer zat zonder contract nadat zijn contract was verlopen bij Fortuna Düsseldorp. Daar speelde hij meer dan 200 wedstrijden. In tegenstelling tot een paar andere Europese voetballanden verloopt in Nederland vanavond pas de transferperiode. Spelers zonder contract kunnen na vandaag wel nog worden gehaald. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Het eerste tienerfeest in de Nieuwe Loods wordt op zaterdagavond 19 september gehouden. Met het tienerfeest wordt het nieuwe schooljaar ingeluid. Voor deze eerste editie staat een uitgebreide line-up op het programma. Er zijn er verschillende extra activiteiten. Een early bird ticket kost €8. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
2: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaren voor de omgeving van dien.
1: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
3: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.

0: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
1: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een portiekflat. De toegangsdeur tot de flat raakte beschadigd en meerdere ruiten zijn gesprongen, zeggen mensen ter plaatse. De explosie was rond 1:30 vannacht aan de Brautigamstraat. Op de plek waar de explosie was, was een zwarte vlek zichtbaar. De gevolgen van de explosie zijn beperkt, hoefde niemand het huis uit. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. Mensen die in het Gelderse dorpje Overasselt wonen, kunnen weer naar buiten. De politie deed gisteren een oproep om binnen te blijven, nadat een groep van tientallen gewapende mannen in het dorp rondliep en waarbij ook iemand is doodgeschoten. Het was nog niet helemaal duidelijk of alle wapens weg waren en of er nog verdachten rondliepen. Tot in de avond deden agenten onderzoek. Ook vannacht hielden agenten de situatie extra in de gaten. In het dorpje bij Nijmegen werd gisteren in de vroege ochtend iemand doodgeschoten. Het doelwit van de aanval zou Jan G. zijn geweest. Iemand die eerder met drugscriminaliteit in verband werd gebracht. Er zijn 34 mensen opgepakt met verschillende nationaliteiten. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuwe recordhoogte. De adviesprijs komt vandaag uit op bijna €2,67. De adviesprijs is wat er gerekend wordt bij pompen langs de snelweg. Langs andere wegen en in steden en dorpen ligt de prijs meestal een stuk lager. De stijging komt vooral door de oorlog tussen VS en Iran. Daardoor waren er nog maar weinig olietankers door de belangrijke straat van Hormuz. En daardoor stijgt de olieprijs. Het oude record is van mei dit jaar. Toen bereikte de prijs €2,64. Feyenoord heeft er een keeper bij. Florian Kastenmeijer komt transfervrij over. En is gehaald als tweede doelman achter Tjark Ernst. Kastenmeijer zat zonder contract nadat zijn contract was verlopen bij Fortuna Düsseldorp. Daar speelde hij meer dan 200 wedstrijden. In tegenstelling tot een paar andere Europese voetballanden verloopt in Nederland vanavond pas de transferperiode. Spelers zonder contract kunnen na vandaag wel nog worden gehaald. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september vindt de gondelvaartreisoort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend mainstage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest. Benieuwd of er een verborgen schat in uw boekenkast staat? Kom naar de boektaxatie op zaterdag 12 september in Bibliotheek Ridderkerk Centrum. En laat uw boeken beoordelen door antiquair Arie Molendijk. De kosten bedragen €5 per circa 10 boeken.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
3: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer in de regio. Zoals op de A4 naar Rotterdam toe vanuit Den Haag. Voor de keteltunnel 10 minuten file, ongeveer 7 kilometer. En ook de A12 naar Den Haag vanuit Utrecht staat er al vroeg bij. Voor het knooppunt Prins Klausplein 5 kilometer en 10 minuten aan dagelijks oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
6: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
7: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
8: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
7: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
8: Vandaag? Morgen?
9: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
12: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
13: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Weerbericht.
1: We beginnen deze dinsdagochtend met veel bewolking. Maar in de loop van de ochtend klaart het wat op, komt de zon af en toe tevoorschijn en vanmiddag worden de opklaringen breder, krijgt de zon meer ruimte en wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af. Het blijft in onze regio droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen wordt het vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond schijnt het zonnetje tot 8:30. Komende nacht zijn er opklaringen, maar komt er later wat meer bewolking binnendrijven. Het blijft dan droog. Bij weinig wind koelt het af tot rond de 13 graden.

zitten hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg...

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een portiekflat. De toegangsdeur tot de flat raakte beschadigd en meerdere ruiten zijn gesprongen, zeggen mensen ter plaatse. De explosie was rond 1:30 vannacht aan de Brautigamstraat. Op de plek waar de explosie was, was een zwarte vlek zichtbaar. De gevolgen van de explosie zijn beperkt, hoeft niemand het huis uit. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. Mensen die in het Gelderse dorpje Overasselt wonen, kunnen weer naar buiten. De politie deed gisteren een oproep om binnen te blijven, nadat een groep van tientallen gewapende mannen in het dorp rondliep en waarbij ook iemand is doodgeschoten. Het was nog niet helemaal duidelijk of alle wapens weg waren en of er nog verdachten rondliepen. Tot in de avond deden agenten onderzoek. Ook vannacht hielden agenten de situatie extra in de gaten. In het dorpje bij Nijmegen werd gisteren in de vroege ochtend iemand doodgeschoten. Het doelwit van de aanval zou Jan G. zijn geweest. Iemand die eerder met drugscriminaliteit in verband werd gebracht. Er zijn 34 mensen opgepakt met verschillende nationaliteiten. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuwe recordhoogte. De adviesprijs komt vandaag uit op bijna €2,67. De adviesprijs is wat er gerekend wordt bij pompen langs de snelweg. Langs andere wegen en in steden en dorpen ligt de prijs meestal een stuk lager. De stijging komt vooral door de oorlog tussen VS en Iran. Daardoor waren er nog maar weinig olietankers door de belangrijke straat van Hormuz. En daardoor stijgt de olieprijs. Het oude record is van mei dit jaar. Toen bereikte de prijs €2,64. Feyenoord heeft er een keeper bij. Florian Kastenmeijer komt transfervrij over. En is gehaald als tweede doelman achter Tjark Ernst. Kastenmeijer zat zonder contract nadat zijn contract was verlopen bij Fortuna Düsseldorp. Daar speelde hij meer dan 200 wedstrijden. In tegenstelling tot een paar andere Europese voetballanden verloopt in Nederland vanavond pas de transferperiode. Spelers zonder contract kunnen na vandaag wel nog worden gehaald. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Prins Klausplein op de A12, komende vanuit Utrecht. Vanaf Zoetermeer nu 20 minuten extra, want de rechterrijstrook is dicht. Verder hier en daar wel iets van file in de regio, maar zelden boven de 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september vindt de Gondelvaartresort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend mainstage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest. Het eerste tienerfeest in de Nieuwe Loods wordt op zaterdagavond 19 september gehouden. Met het tienerfeest wordt het nieuwe schooljaar ingeluid. Voor deze eerste editie staat een uitgebreide line-up op het programma en zijn er verschillende extra activiteiten. Een early bird ticket kost €8. Hallo.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt gelukkig niet al te veel meer voor. En er is goed nieuws te melden over de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. De weg is weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Vanaf Zoetermeer heb je nog wel 10 minuten vertraging. En verder viel op de A20 vanuit Gouda, vanaf knooppunt Terwegseplein tot aan Delfshaven, ongeveer 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
5: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Vision,
6: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
5: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
5: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
8: Libra
5: en Café Bonnes.
6: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
9: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
10: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: Weerbericht.
1: Deze woensdag wisselen wolkenvelden en wat zon elkaar af. Soms overheerst de bewolking, soms laat de zon zich even zien. Vooral vanmiddag is er een kleine kans op een enkele bui, maar veel plaatsen zullen het droog houden. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen wordt het vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond gaat de bewolking toenemen en komende nacht is het dan bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. Bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten blijft het met 17 graden behoorlijk zacht.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Noordloos zijn gisteravond 3 auto's op elkaar gebotst op de N214. Daarbij raakte 1 inzittende gewond, meldt ZTZ Actueel. Het ongeluk was rond 6:15. De auto's reden in dezelfde richting. De middelste auto is er het zwaarst aan toe. Die heeft achter flinke schade. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij in Overasselt iets is in Nederland dat het nog niet eerder was gezien. Hij noemt het geweld ongekend, ook al ziet de politie vaak liquidaties. Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven, raakte 2 agenten gewond. 34 mensen zijn opgepakt. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Meer dan 1000 bouwprojecten in ons land dreigen stil te vallen door een schorsing van een bedrijf dat controles de bouwplaats uitvoert. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Door de schorsing mag het bureau volgens de wet geen controles meer uitvoeren. Dat bedrijf controleert of de bouw en de ontwerpen wel voldoen aan technische eisen. Zonder die borging komen tal van projecten stil te liggen. Het zou gaan om 1300 projecten zoals kantoren of huizen. Welk bedrijf er nou precies geschorst is niet duidelijk. Het zijn er 2 op dit moment, 1 in Den Haag en 1 in Limburg. Maar wie nou de problemen veroorzaakt is onbekend. Opdrachtgevers kunnen overschakelen naar andere controleurs, maar dat kost dus wel tijd en extra vertraging. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer in of uit mocht. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter boven Tholen vloog en ook de ME erbij kwam. Een besluit over de komst van de opvang is nog niet genomen. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Vlaardingen en Schiedam. 3 kilometer en 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september vindt de Gondelvaartresort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend mainstage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest. Het eerste tienerfeest in de Nieuwe Loods wordt op zaterdagavond 19 september gehouden. Met het tienerfeest wordt het nieuwe schooljaar ingeluid. Voor deze eerste editie staat een uitgebreide line-up op het programma en zijn er verschillende extra activiteiten. Een early bird ticket kost €8.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er drie Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000 en nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderlisten. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Deze woensdag wisselen wolkenvelden en wat zon elkaar af. Soms overheerst de bewolking, soms laat de zon zich even zien. Vooral vanmiddag is er een kleine kans op een enkele bui, maar veel plaatsen zullen het droog houden. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen wordt het vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond gaat de bewolking toenemen en komende nacht is het dan bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. Bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten blijft het met 17 graden behoorlijk zacht.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Noordeloos zijn gisteravond 3 auto's op elkaar gebotst op de N214. Daarbij raakte 1 inzittende gewond, meldt ZZ Actueel. Het ongeluk was rond 6:15. De auto's reden in dezelfde richting. De middelste auto is er het zwaarst aan toe. Die heeft 8 flinke schade. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij in Overasselt iets is in Nederland dat het nog niet eerder was gezien. Hij noemt het geweld ongekend, ook al ziet de politie vaak liquidaties. Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven, raakte 2 agenten gewond. 34 mensen zijn opgepakt. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Meer dan 1000 bouwprojecten in ons land dreigen stil te vallen door een schorsing van een bedrijf dat controles de bouwplaats uitvoert. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Door de schorsing mag het bureau volgens de wet geen controles meer uitvoeren. Dat bedrijf controleert of de bouw en de ontwerpen wel voldoen aan technische eisen. Zonder die borging komen tal van projecten stil te liggen. Het zou gaan om 1300 projecten zoals kantoren of huizen. Welk bedrijf er nou precies geschorst is, is niet duidelijk. Het zijn er 2 op dit moment, 1 in Den Haag en 1 in Limburg. Maar wie nou de problemen veroorzaakt is onbekend. Opdrachtgevers kunnen overschakelen naar andere controleurs, maar dat kost dus wel tijd en extra vertraging. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer in of uit mocht. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter boven Tholen vloog en ook de ME erbij kwam. Een besluit over de komst van de opvang is nog niet genomen. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een pechgeval viel op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 10 minuten. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Het eerste tienerfeest in de Nieuwe Loods wordt op zaterdagavond 19 september gehouden. Met het tienerfeest wordt het nieuwe schooljaar ingeluid. Voor deze eerste editie staat een uitgebreide line-up op het programma. Er zijn er verschillende extra activiteiten. Een early bird ticket kost €8.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
6: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Fishing,
9: Harmo de Meijer,
10: Kruidvat,
11: Miss Beauty Fashion,
12: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
13: Eetcafé De Parel,
14: Lidl,
15: Libera
16: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Bij ons hoor je ook de lekkerste non-stop muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cillicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cillicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

0: Frankie Goes to Hollywood. Wezenwaard was dat van een weer een Steve aantal jaar geleden. Goedemiddag allemaal, het is weer zo'n middag. Het is zomaar een woensdagmiddag. Wacht, er was altijd iets op woensdagmiddag. Het is al zo lang geleden. Wat gebeurde er allemaal ook alweer in het nieuwe schooljaar? Weet je dat toch niet meer, joh? Wat was er?
1: Zo, de week is ook weer door de midden.

0: Het is altijd zo spannend, het nieuwe jaar. Het nieuwe schooljaar. Als de vakanties voorbij zijn, hoe werkt het ook alweer? Wat moeten we ook alweer maar doen? We gaan sandwichen vandaag. Lekkere muziek hebben. We kijken een beetje naar het nieuws. En het allerbelangrijkste is dat we gaan eten met een hele lekkere. Als je dus zit te eten of straks gaat eten, een bijzonder eet smakelijk.
1: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't.

0: Altijd gezellig muziek. Daar zijn we ook bekend om trouwens bij de Sandwich Express. Zeg, we moeten een heleboel dingen gaan vertellen in dit uur. En eigenlijk zitten we een beetje krap in de tijd. Zullen we even vol gas verder gaan?
1: Ja? De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Ruikt er helemaal even in paniek. Oh jongens, toch, wat gebeurt er allemaal? Nou, helemaal niks aan de hand. We gaan wild spotten. Tenminste, als je er zin in hebt, is dat best leuk om te doen. Er staat een artikel bij de collega's van de combinatie Ridderkerk hierover. Er is morgenmiddag een lezing, een presentatie over een boek, Wildspotten in Nederland. En dat kunnen we dan allemaal gaan zien bij het Natuur- en Milieu-educatiecentrum aan de Kastanjelaan in Ridderkerk, naast Knaagspoor, zeg maar, tegen Knaagspoor aan. De man heet Paul Kozijn en hij gaat ons vertellen hoe of wat. Het is trouwens niet morgenmiddag, maar morgenavond. Er komt weer wat beter uit met de werkuren en het laten zakken van het eten. Nou, misschien wel interessant om daar aandacht aan te besteden. Het gaat over verschillende wilde zoogdieren in Nederland, waaronder de steenmarten, de hermelijn, herten, vos, beven, wilde zwijnen en ga zo maar door. Nou, je bent morgenavond van harte welkom en wil je het nog eens teruglezen, dan doe je dat bij de collega's van de

0: Altijd garant voor bijzondere muziek. T-Lau, ken je die nog wel van de scene? Maakte wel heel aparte liedjes af en toe. Dit was er eentje van Hemelvalt.
1: Hey Aad, hey. Is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Er zijn vandaag een heleboel dingen gebeurd. Leuk dat je er naar vraagt. Even kijken, vandaag in het jaar 1666. Dat was de datum van de grote brand van Londen. Driekwart van de stad werd toen vernietigd. Vandaag in het jaar 1935 wat vrolijke nieuws. Het voltooien van de muziek voor de opera Porgy and Bess door George Gershwin. Weet je wat ook zo leuk is? Vandaag is het iets bijzonders. Het is namelijk Wereld Kokosnootdag. Daar hebben ze dus een plaatje over gemaakt. Je zou hem haast moeten opzoeken, maar je weet het maar nooit. Wie nog een kokosnoot heeft liggen, eet smakelijk.
2: I've been waiting.

0: word er vrolijk van. The Sheer was dat. The Girl That Lost Her Mind. En als je de mind kwijt bent, dan maakt het helemaal niet meer uit.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Zalig zijn zij die het allemaal niet meer weten, zou je kunnen zeggen. Het weerbericht, dan eens eventjes kijken. Nou, het is nu... Gisteren was fijne weer. Maar het kan zomaar even zijn dat hier en daar een spet en een spat en een nattigheidje komt. Maar ook weer geen overdreven gekkigheid. We komen zo'n 20, 21 graden uit op deze gezellige woensdag. De wind die blijft matig uit west tot zuidwestelijke richting komen. Er komen een paar dagen veel bewolking, ook af en toe een beetje zon. En ook hier en daar nog een buitje en een spetje en een spatje. Gaan we het weekend daarna in, dan wordt het ietsje zonniger en redelijk droog over het algemeen. Het gaat ook een graadje warmer worden en er komen graad of 2, 23 uit. De periode daarna zou het eventjes nog zo kunnen zijn. Maar of we dat gaan vasthouden, dat is toch maar bijzonder de vraag. Spannende weerberichten. Tijdenlang wisten we niks anders dan het is heet en het is droog.

0: Don't care about us in the Saints Express. De gast moest er toch nog even op, zo het eind van het liedje. Nou is die benzine nog een beetje op, jongens. Hey.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Ja, kan ik natuurlijk een heel verhaal gaan vertellen wat op onze eigen website staat over aanstaande zaterdagavond als in resort weer de gondelvaart is. En dat Susan Corda dan met fanfare orkest en drumband is en dat soort dingen. Maar dat kan je ook gewoon lezen op onze website. Wat je wat minder leest op onze website, dat zijn natuurlijk de perikelen rond onze verhuizingen. Hoe zit het nou met die verhuizing? Ik heb ook geen idee. Ik zit er middenin en ik weet het zelf niet meer. We zijn aan het verhuizen en ook weer niet. We zitten in een nieuwe studio en ook weer in de oude studio. En we doen eigenlijk maar wat. Klinkt dan misschien een beetje onaardig, maar zo bedoel ik het alweer niet. Voordat er iemand over gaat zitten te vallen. Zo erg is ook niet. Maar de raderen die draaien, maar er wordt niet echt meegewerkt om het allemaal leuk voor elkaar te boksen. Begon verleden week al met het gedoe met dat modem van Ziggo. We hebben een zakelijke aansluiting. Nou, dat verhaal is in landelijk nieuws geworden. Wij waren een van de slachtoffers. Gaf een hele hoop problemen. En toen kwamen nog wat andere zaken op onze nek. Die nieuwe studio in gebruik namen wat lastiger maakten. En zo gaat het dan gefaseerd. Allemaal toch een stukje een beetje goed komen. Maar niet met die grote klap die we hadden willen uitdelen met een enorme moker. Dus het is niet anders. Nou, dat wat betreft ons. Voor de rest zou je er thuis niet zo heel erg last van hebben. Totdat opeens ergens iets op zwart gaat en ermee stopt. Maar maak je geen zorgen, dat komt ook weer terug. Dat zit allemaal in overgang. En overgangen geven allemaal rare dingen. Dat weten we toch allemaal. Ook wij zijn in de overgang. We bestaan als omroep sinds 1986. Krijg je dat een beetje. Dan heb je een beetje de leeftijd dat er rare dingen gaan gebeuren. Kom maar goed hoor. Geen zorgen allemaal. En de Sandwich Express is gewoon op je radio. Wat wil je nou nog meer? Gezellig toch? Dit is Tanita Tikkawam. A Twist in My Sobriety.

0: De Sandwich Express.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

zich heel erg verstandig is om dat te doen. Als er dan wat is, dan kan je er ook weer uit, hè? Ja. Ik moet een beetje denken aan het plaatje van het goede doel van weer heel wat jaren geleden. Waar is hier de nooduitgang? Dit was de versie van Meteor. Je zou het bijna vergeten, maar dit is een dag waarop je jarig kan zijn, deze 2 september. En als dat zo is, dan kunnen we zeggen van harte gefeliciteerd. En maak 1 mooie dag van je verjaardag. Vier het vandaag of vier het morgen of vier het zaterdag als het zonnetje wat meer schijnt. Maar doe er wat leuks mee. Je bent in gezelschap van onder andere Ruth Jacot, zangeres. Ze is vandaag 66 jaar geworden. Keanu Reeves, acteur uit Canada, komt hij. 62 jaar is hij vandaag geworden. En Salma Hayek, de actrice, die is vandaag ook alweer 60 geworden. Zo wat je altijd al zei, kleine kinderen worden groot. Vandaag is ook jarig Minke Bisschops. Zij is Nederlandse atlete en is vandaag 24 jaar geworden. En oh, wat leuk, Esther Oosterbeek is jarig. Esther, die kennen we nog wel van de Dolly Dots. Ze is geboren in 1959 en dat betekent dat ze vandaag 67 jaar geworden is. Gefeliciteerd voor jou en voor iedereen. En de Dolly Dots voor jullie.

Sense with expression, rescue me. Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Run Republic was dit. Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Echt zo'n artiest waarbij je geld voor je waar krijgt of zoiets. Want dat blijft maar doorgaan, joh. Niet te geloven. Zeg, zo eens eventjes tegen het eind van het programma. Kijken we altijd naar de top 40 van vandaag, maar dan een hele poos geleden. En zo komen we vandaag uit in het jaar 1986. Vandaag het jaar 1986. 6 nieuwe binnenkomers in de top 40. Onderaan op 39 was The Color of Money van Hollywood Beyond. Op 38 Sally Carmel. En op 35 Tina Turner met Typical Mill. Op 32 nieuwe binnengekomen Prince and the Revolution met Girls and Boys. En op nummer 28, 29 Find the Time van 5 Star. Dat was een plaat die kwam met Stip binnen. En daar net bovenop 28 dan ook met Stip binnengekomen. Plaatje van Hammond and West en Give a Little Love. Die gaan we ook draaien dan nu. Nieuw in de top 40 van vandaag in het jaar 1986.

Albert Hammond en Albert West in Give a Little Love. Nieuw in de top 40 van vandaag in het jaar 1986. Goodbye. Tijd om afscheid te nemen van deze Sanders Express op deze woensdagmiddag. Als je zit eten of straks gaat eten, een bijzonder eetsmakelijk gewenst. Morgen zijn we er weer, zelfde zender, zelfde tijd. En hopelijk treffen we elkaar dan ook weer aan het toestel. Maar je kan het toestel gewoon aanlaten. Er is nog veel meer Radio Ridderkerk vandaag en avond daar te luisteren. Dus gewoon lekker doen. Wat kunnen we dan gaan toevoegen verder? We moeten toch kijken naar die top 40, de top 3. Op 1 is blijven staan Our Own Song van UB40. Op 2 gestegen met stip vanaf de 5e plek. Running Scared, de film, daar komt dit uit. Sweet Freedom van Michael McDonald. De plaat die wij gaan draaien, die is van L. DeBarge. Ook al uit de film Short Circuit, namelijk Who's Johnny. We gaan hem draaien tot aan het nieuws. Hopelijk treffen we elkaar morgen weer aan toestel. Nog een fijn vervolg van deze dag. Dit is Who's Johnny. Tot morgen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Met Tom en Leo.

Hanze worden we het nummer Father and Friend. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk, want dat is waar jij naar luistert, het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En wat gaan wij vandaag weer allemaal doen op, ja, wat is het alweer, 2 september in het jaar 2026. Nou, we gaan sowieso de dubbelaar doen rond de klok van 2:30 en 2:30. En ja, en dat allemaal dus op 5 september. Aad, jij weer bedankt voor het voorgaande programma, de Sandwich Express. Het was weer aangenaam en leuk om naar te luisteren. En Leonie heeft vast ook wel het een en ander te vertellen van hoe het ervoor staat in de gemeente Ridderkerk en waar je zoal gebruik van kan gaan maken. En we hebben natuurlijk ook weer een tas vol muziek meegenomen van de 60, 70, 80 en 90 jaren en waarschijnlijk ook wel wat van het heden. Maar er zit zoveel in, dus ik ga zo wel eventjes kijken wat we allemaal in de tas hebben en wat er tevoorschijn komt. Nou, Radio Ridderkerk zendt natuurlijk uit op die welbekende frequentie 105.7 op FM. En natuurlijk wereldwijd via het internet. En we zijn in de nieuwe studio. Want Radio Ridderkerk is natuurlijk verhuisd, hè? Naar de Sportlaan. In het nieuwe Komgebouw. Maar goed, laten we maar gauw van start gaan. En dat doen we dan ook met een hele mooie van alweer een tijdje geleden van de Spinners. I'll be working my way back to you. Goedemiddag.

0: De jaren 80 en de eind jaren 70, dat waren volgens mij echt wel de disco-hits die er toen gedraaid werden. En dit was er onder andere één van, want deze kwam uit 1980. En het scoorde de tweede plaats, hadden ze in de top 40. I'll be working my way back to you van de Spinners. Toen heetten ze volgens mij nog de Detroit Spinners, want ze kwamen uit de plaats Detroit.
1: De matinee. Op radio
0: Mijn hondje heet Lenny en Agda en de Munnik hebben daar een nummer over geschreven jaren geleden. En ik dacht van, laat ik die nou eens draaien. En het nummer heet Ren, Lenny, Ren, Agda en de Munnik.

hit van alweer een aantal jaren geleden van Agda en de Munnik met het nummer Ren, Lenny, Ren. En wist jij trouwens dat je de 24ste van deze maand in de Reijerheem hebben ze daar een buurtbarbecue. Niet alleen voor de bewoners van de Reijerheem, maar ook van mensen uit de buurt die daar zin in hebben. En waarschijnlijk is er dan ook gewoon weer live muziek. Dus ja, als je een keer zin hebt om te barbecuen, 24 september in de Reijerheem. Dus wat let je?

En zo hoorden we de eerste single van de Commodores toen ze zonder Lionel Richie verder moesten gaan. En ja, dit was ook een groot succes voor de heren toen ze dus solo gingen als zijnde de Commodores. Je hoorde muziek van de Commodores dus met het nummer Night Shift. Make it a memory. Danny Vera en Chris Hipp.

Alles wat we gedaan hebben is als het ware een memory. Maar aan sommige memories of herinneringen, hoe je het wil noemen, daar wil je niet altijd aan terug herinnerd worden. En dit was in ieder geval Make It a Memory van Chris Hipp samen met Danny Vera. En nu CCR.

0: Zo'n 2 jaar geleden was in het programma van Nico Bravenboer op de donderdag, was er een keer een coverband van Creedence Clearwater Revival. En die speelde ook alle nummers van Creedence. Die band heette trouwens Creedence Clearwater, maar dan niet Revival. Ik weet het trouwens niet meer precies. Maar in ieder geval, die waren toen ook in de studio en die speelden daar hard. En het was warm en ze maakten wel goede muziek. Maar dit was in ieder geval het origineel van Creedence Clearwater. En het nummer heette Born on the Bayou. En nu de dubbelaar.
1: Het is tijd voor 2 platen van 1 artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: De Amerikaanse zangeres Tina Turner, geboren als Anna Mae Bullock in 1939 in Nutbush, Tennessee, staat te boek als de Queen of Rock and Roll. Ze begon haar carrière in de jaren 60 aan de zijde van haar toenmalige echtgenoot Ike Turner, met wie ze hits scoorde als Proud Mary. Na een stormachtig en mishandelend huwelijk wist ze begin jaren 80 op spectaculaire wijze solo terug te keren aan de wereldtop. Met haar rauwe, krachtige stemgeluid, haar niet te stoppen energie en haar kenmerkende benen scoorde ze megahits als What's Love Got To Do With It, Private Dancer en The Best. In 1984 scoorde ze haar ultieme comeback hit What's Love Got To Do With It. En het bizarre weetje is dat Tina het nummer aanvankelijk verschrikkelijk vond. Ze vond het een veel te slap popliedje. Pas nadat producer Roger Davies de arrangementen stoerder en meer rock georiënteerd maakte, ging ze overstag en zong ze het in. Het leverde haar 3 Grammy Awards op. In 1989 kwam de klassieker The Best. Het nummer was een jaar eerder al opgenomen door de Engelse zangeres Bonnie Tyler, maar werd in haar versie nauwelijks opgemerkt. Tina voegde er een iconische saxofoonsolo en haar kenmerkende rockenergie aan toe, waardoor de plaat uitgroeide tot een wereldwijde stadionheim. We horen Tina Turner in
1: De Dubbelaar.

En Tina Turner stond garant in dit uur voor De Dubbelaar. En twee geweldige, mooie nummers, mag ik wel zeggen. En nu een beetje rust in de tent. En dat doen we dan ook met Jan Smit. En hij heeft het over Laura.

En dit heeft hij geschreven na de brand die uitbracht in het café Het Hemeltje. Laura hoorden we van Jan Smit. Marcus King...

zo worden we ook een mooie blues van Marcus King. En hij had het over wildflowers en wine. Nou, en dat zo lekker op een zonnige avond en lekker buiten op een terrasje. En dan om je heen allemaal wilde bloemen en dan een glaasje wijn erbij. Nou, ik zie het wel zitten. Wildflowers and Wine, Marcus King. En dit is muziek van Laidback, een stukje lekkere reggae om lekker in de zwoele sferen te blijven.

0: Laid back hoorden we met het nummer Sunshine Reggae.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Gemeente Ridderkerk-app. Weten wat er speelt in uw buurt? Download nu de nieuwe Gemeente Ridderkerk-app en blijf op de hoogte van alle relevante informatie binnen de gemeente. Zo kunt u als inwoner via deze app snel en gemakkelijk melding doen over bijvoorbeeld zwerfafval, de openbare ruimte of overlast, een afspraak maken met de gemeente, contact opnemen met de gemeente, Ridderkerks nieuws volgen, berichten ontvangen over officiële bekendmakingen in uw buurt en alle evenementen bekijken via de Uitagenda Ridderkerk. U kunt via de instellingen uw postcode, de straal en de categorieën waarover u bericht wilt ontvangen invullen. Daarna wordt u actief geïnformeerd over de officiële bekendmakingen in uw buurt. De app kunt u gratis downloaden in de App Store of de Google Play Store.
0: Dankjewel Leonie. En we zijn alweer toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur Riddermatinee. Maar niet getreurd, hè. Na de boodschappen en het nieuws, dan zijn we gewoon weer bij je terug voor het tweede uur van het programma. Ik ga eens even kijken of ik ergens een bakje koffie kan scoren. Want ja, daar heb ik toch wel trek in. En dat doen we er ook met een mooie hit uit de jaren 80 van The Whispers. It's a Love Thing. Tot zo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen.
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

En zo zijn we beland in het tweede uur van het programma Ridder Matinee. En mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En we gaan dus een mooie draaien van Het Goede Doel. Hou van mij.

En dat waren ze dan, hè, het goede doel met Hou van mij. En die band kwam uit Utrecht. En deze band die komt uit Amsterdam. Althans, ze kwamen uit Amsterdam, hè, want ze bestaan ook niet meer. Net als het goede doel, die bestaat ook niet meer. Maar dit was de allergrootste hit die ze hebben gemaakt. En ook de eerste hit. Spargo, You and

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Gezellige middag voor senioren in de Fuik. Elke maandagmiddag is er een gezellige middag voor senioren in de Fuik aan de Voren nummer 10 op het Vlietplein. Er worden spelletjes gedaan zoals Rummy Cup of Sjoele. En elke eerste maandag van de maand is er een bingo. Die kost €5 voor 6 spelrondes. Soms is er ook een leuk optreden van een koor of wordt er een quiz gedaan. Met de feestdagen is er vaak ook een gezellige maaltijd en meer. Kom gerust eens een kijkje nemen.

0: We'll make it to the morning light.
1: En zo worden we muziek van Somjeu. En volgens mij was dit ook hun eerste single waar ze mee hun debuut maakten. En het was gelijk een groot succes. En dit is Gladys Knight en de Pips. Hero.

En zo horen we muziek van Gladys Knight en de Pips en het nummer Wind Beneath My Wings, oftewel Hero. En ik dacht, als we dan toch een beetje in de gevoelige, rustige muziek zitten, laat ik dan deze ook eens doen. Olivia Dean.

So Easy hoorden we van Olivia. Ja, Olivia Dean. En ja, het mag wel zeggen dat het een heel mooi gevoelig nummer is. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep, Radio Ridderkerk, vanuit het nieuwe Komgebouw. En nu gaan we naar Brabant. Guus Meeuwis. En hij zingt Brabant.

Guus Meeuwis is begonnen in Nederland en in België. En hij is nu volop bezig om weer zich te veroveren in Brabant. Of in België moet ik zeggen. Want in Nederland heeft hij natuurlijk zijn sporen wel verdiend. Dus Guus Meeuwis horen we met Brabant. We doen er nog eentje voordat we naar de dubbelaar gaan. En dat doen we dan ook met muziek van Paul Carrack. En die heeft het over You're Not Alone.

0: Van origine is deze man een soulzanger. Maar in dit geval zingt hij mooie country nummers. En hij heeft ook weer een net nieuw country album afgeleverd. En dit was van zijn vorige country album. En dit heette You're Not Alone van Paul Carrick. En nu de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar.
2: De Brabantse zanger en songwriter Fleming werd geboren in 1996 in 's-Hertogenbosch. Hij begon al op jonge leeftijd met zingen in musicals als Siske de Rat. Na het doorlopen van de Rock Academie besloot hij zich volledig te richten op fris geproduceerde Nederlandstalige popmuziek. Met zijn aanstekelijke deuntjes, zijn energieke uitstraling en loepzuivere stem werd hij in korte tijd een vaste waarde op de Nederlandse radio. In 2021 brak hij in één klap landelijk door met zijn allereerste Nederlandstalige single Amsterdam. Fleming schreef de vrolijke meezinger over een romantische avond in de hoofdstad. Het nummer werd een gigantische nummer 1 hit en behaalde binnen no time de dubbel platina status. In 2022 bracht hij het opzwepende Automatisch uit. De plaat bewees dat zijn frisse nederpop niet alleen door de jeugd, maar door luisteraars van alle leeftijden massaal werd meegezongen, waarmee hij een van de meest gedraaide artiesten van dat jaar werd. We horen nu Fleming in
1: De Dubbelaar.

Amsterdam horen we en automatisch twee nummers van Fleming. En die stond dit uur garant voor de dubbelaar. En nu, Neil Diamond.

En zo hoorden we de klanken van Neil Diamond. Girl, you be a woman soon. En dat klopt natuurlijk helemaal, hè. Want kleine meisjes worden groot en dan worden ze een vrouw. Zo gaat dat nou eenmaal in het leven. Matthew Wilder, Break My Stride.

Ook alweer zo'n hit uit de begin jaren 80 van Matthew Wilder, Break My Stripe. En dat was toen destijds ook een grote hit in de Nederlandse top 40. Bereikte die toch wel de top 10, hè? Dus zo gaat het soms. En dit is No Mercy.

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Scootmobielles. Veel scootmobielen blijven ongebruikt in de berging staan, omdat de gebruiker er niet goed op durft te rijden. Als je veilig en met vertrouwen gebruik kan maken van de scootmobiel, dan geeft het een gevoel van vrijheid en zelfstandigheid. Het draagt bij aan zelfredzaamheid, participatie en het voorkomen van sociaal isolement. Facet Ridderkerk biedt daarom speciale scootmobiel lessen aan. De scootmobiel mag zelf zijn aangeschaft of via de WMO van de gemeente. De lessen zijn altijd individueel en worden aangepast aan de behoeften van de deelnemer. Dat kan gaan om het in en uit de berging rijden, het rijden in de supermarkt of het veilig rijden op de openbare weg. De kosten bedragen €5 per les. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Facet Ridderkerk, telefoonnummer 0180 432 350.

Poco hoorden we met Call It Love. En dat was alweer de ene laatste van het programma Ridder Matinee. Dus het is alweer tijd om afscheid te moeten gaan nemen. Leonie, jij weer bedankt voor jouw bijdrage die je weer hebt geleverd. En al mijn troep weer hebt opgeruimd die ik altijd zoals gewoonlijk achterlaat. Maar goed, jij hebt je best weer gedaan. En blijf vooral luisteren naar alle programma's die er nog aan zitten te komen. En morgen dan zit Carolien er weer. Dus maak je niet druk. Er is altijd wel leuke muziek te horen bij Radio Ridderkerk. Want dat is waar jij naar hebt geluisterd. Het programma Ridder Matinee. En we gaan eruit met de muziek van Madonna. En zij heeft het over Holiday voor de mensen die nog op vakantie moeten gaan. En ik wens iedereen een fijne dag. Tot de volgende keer. Dag.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fashion,
7: Harmode Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libera
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 33 uit Rotterdam heeft een werkstraf van 240 uur tegen zich horen eisen. Na een dodelijke aanrijding. Die was eind 2024 op de A15 bij Barendrecht. De vrouw bestuurde een auto die van achteren werd aangereden. Op de achterbank van haar auto zat een man die bij het ongeluk om het leven kwam. Twee inzittenden van de achteropkomende auto raakten zwaar gewond. En een van hen is een paar maanden later alsnog bezweken aan zijn verwondingen. Volgens justitie reed de vrouw gevaarlijk omdat ze een afslag had gemist en die alsnog wilde nemen. De verdediging zegt dat de vrouw technische problemen met haar auto had en haar knipperlicht ook aan had. De rechter in Rotterdam doet op 16 september uitspraak. Een student in de Rotterdamse wijk Kralingen zal zich een verloren potje FIFA nog lang heugen. Hij moest gisteren bij wijze van ontgroening in zijn blootje door de wijk rennen. Mensen zagen dat en belden de gemeente. Toen handhavers eraan kwamen was de student al bijna thuis. Hij moest eerst een broek pakken. Eenmaal weer toonbaar kreeg hij een boete van 160 euro. Met de huisoudste van het studentenhuis is nu afgesproken dat als er nog eens een student een computerspelletje verliest, dat hij dan binnen naakt rondjes moet lopen. De schatkist loopt miljarden euro's mis door fouten bij de belastingaangifte van kleine ondernemers. De MKB'ers verzwijgen nogal eens inkomsten, zo blijkt uit een steekproef van de Belastingdienst. Alles bij elkaar gaat het om ruim 5 miljard euro. Dat is ongeveer het bedrag dat de aanpak van de Merwedebrug bij Gorinchem kost, schrijft RTL. Niet altijd gaat het om opzet. Een groot deel van de fiscale fouten komt door gebrek aan kennis over de regels, slordigheden of een onvolledige administratie van de MKB'er. De Nederlandse Bank heeft de afgelopen maanden een deel van onze goudvoorraad weggehaald uit de VS en Canada. Aanleiding zijn spanningen in de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Volgens de Nederlandse bank is het beter om het goud op te slaan in Londen. Daar kan Nederland er bij nood sneller over beschikken, schrijft de bank. In totaal 86 ton goud is verplaatst. Niet alles is daadwerkelijk vervoerd naar Londen. Er is ook goud in de VS verkocht en opnieuw aangekocht in Londen. Het weer, vanmiddag nog kans op een bui, 21 graden is het dan. Vanavond is het eerst overal droog, maar later op de avond en vannacht gaat het licht regenen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe lichte regen. En dan wordt het morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nootdorp 5 minuten oponthoud. Er staat een auto met pech. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelevaretsveen is de vertraging een half uur. Dat komt er een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor Rijswijk, Plaspoepolder, 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag, voor Nootdorp een kwartier vertraging, daar staat een auto met pech. A16 Rotterdam richting Breda, voor Dordrecht, 10 minuten oponthoud. A20 richting Gouda, voor Moordrecht, 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland, van Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: weerbericht.
1: Deze woensdag wisselen wolkenvelden en wat zon elkaar af. Soms overheerst de bewolking, soms laat de zon zich even zien. Vooral vanmiddag is er een kleine kans op een enkele bui, maar veel plaatsen zullen het droog houden. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen wordt het vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond gaat de bewolking toenemen en komende nacht is het dan bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. Bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten blijft het met 17 graden behoorlijk zacht.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 33 uit Rotterdam heeft een werkstraf van 240 uur tegen zich horen eisen. Na een dodelijke aanrijding. Die was eind 2024 op de A15 bij Barendrecht. De vrouw bestuurde een auto die van achteren werd aangereden. Op de achterbank van haar auto zat een man die bij het ongeluk om het leven kwam. Twee inzittenden van de achteropkomende auto raakten zwaar gewond. En een van hen is een paar maanden later alsnog bezweken aan zijn verwondingen. Volgens justitie reed de vrouw gevaarlijk omdat ze een afslag had gemist en die alsnog wilde nemen. De verdediging zegt dat de vrouw technische problemen met haar auto had en haar knipperlichten ook aan had. De rechter in Rotterdam doet op 16 september uitspraak. Een student in de Rotterdamse wijk Kralingen zal zich een verloren potje FIFA nog lang heugen. Hij moest gisteren bij wijze van ontgroening in zijn blootje door de wijk rennen. Mensen zagen dat en belden de gemeente. Toen handhavers eraan kwamen was de student al bijna thuis. Hij moest eerst een broek pakken. Eenmaal weer toonbaar kreeg hij een boete van 160 euro. Met de huisoudste van het studentenhuis is nu afgesproken dat als er nog eens een student een computerspelletje verliest, dat hij dan binnen naakt rondjes moet lopen. De schatkist loopt miljarden euro's mis door fouten bij de belastingaangifte van kleine ondernemers. De MKB'ers verzwijgen nogal eens inkomsten, zo blijkt uit een steekproef van de Belastingdienst. Alles bij elkaar gaat het om ruim 5 miljard euro. Dat is ongeveer het bedrag dat de aanpak van de Merwedebrug bij Gorinchem kost, schrijft RTL. Niet altijd gaat het om opzet. Een groot deel van de fiscale fouten komt door gebrek aan kennis over de regels, slordigheden of een onvolledige administratie van de MKB'er. De Nederlandse bank heeft de afgelopen maanden een deel van onze goudvoorraad weggehaald uit de VS en Canada. Aanleiding zijn spanningen in de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Volgens de Nederlandse bank is het beter om het goud op te slaan in Londen. Daar kan Nederland er bij nood sneller over beschikken, schrijft de bank. In totaal 86 ton goud is verplaatst. Niet alles is daadwerkelijk vervoerd naar Londen. Er is ook goud in de VS verkocht en opnieuw aangekocht in Londen. Het weer, vanmiddag nog kans op een bui, 21 graden is het dan. Vanavond is het eerst overal droog, maar later op de avond en vannacht gaat het licht regenen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe lichte regen. En dan wordt het morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 90 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelofarendsveen. Een half uur oponthoud na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum 10 minuten. A20 richting Gouda voor Moordrecht een kwartier oponthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven een kwartier vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 10 minuten vertraging. De N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september vindt de gondelvaartresort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend main stage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest. Het eerste tienerfeest in de Nieuwe Loods wordt op zaterdagavond 19 september gehouden. Met het tienerfeest wordt het nieuwe schooljaar ingeluid. Voor deze eerste editie staat een uitgebreide line-up op het programma en zijn er verschillende extra activiteiten. Een early bird ticket kost €8.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan, want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 70 kilometer file. De meeste vertraging is er rond Rotterdam door ongelukken. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roedvaartsveen. Een 30 minuten extra reistijd na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A20 Hoek van Holland richting Gouda is dicht na een ongeluk. Tussen Rotterdam Noord en Rotterdam Prins Alexander. Verkeer richting Gouda kan omrijden via Den Haag. Over de A13 en de A12. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd. Voor Rotterdam Delfshaven 10 minuten vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
6: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
8: Bakkerij Vos,
9: Slagerij Vreugdenheel,
10: Bloemist Fleur Fashion,
11: Haarmode Meijer,
12: Kruidvat,
13: Miss Beauty Fashion,
14: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
15: Eetcafé De Parel,
16: Lidl,
17: Libra
18: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
19: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

0: Het is altijd zo spannend in het nieuwe jaar, het nieuwe schooljaar. Als de vakanties voorbij zijn, hoe werkt het ook alweer? Wat moeten we ook alweer doen? We gaan sandwichen vandaag, lekkere muziek hebben. We kijken een beetje naar het nieuws. En het allerbelangrijkste is dat we gaan eten met een hele lekkere. Als je dus zit te eten of straks gaat eten, een bijzonder eet smakelijk.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: Altijd gezellig, muziek. Daar zijn we ook bekend om trouwens bij de Sandwich Express. Zeg, we moeten een heleboel dingen gaan vertellen in dit uur. En eigenlijk zitten we een beetje krap in de tijd. Zullen we even vol gas verder gaan?
1: Ja? De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Ruikt er helemaal even in paniek. Oh jongens, toch, wat gebeurt er allemaal? Nou, helemaal niks aan de hand. We gaan wild spotten, tenminste. Als je er zin in hebt, is dat best leuk om te doen. Er staat een artikel bij de collega's van de combinatie Ridderkerk hierover. Er is morgenmiddag een lezing, een presentatie over een boek. Wildspotten in Nederland. En dat kunnen we dan allemaal gaan zien bij het Natuur- en Milieu-educatiecentrum aan de Kastanjelaan in Ridderkerk. Naast Knaagspoor, zeg maar, tegen Knaagspoor aan. De man heet Paul Kozijn en hij gaat ons vertellen hoe of wat. Het is trouwens niet morgenmiddag, maar morgenavond. Er komt weer wat beter uit met de werkuren en het laten zakken van het eten. Nou, misschien wel interessant om daar aandacht aan te besteden. Het gaat over verschillende wilde zoogdieren in Nederland, waaronder de steenmarten, de hermelijn, herten, vos, beven, wilde zwijnen en ga zo maar door. Nou, je bent morgenavond van harte welkom en wil je het nog eens teruglezen, dan doe je dat bij de collega's van de

0: garant voor bijzondere muziek. T-Lau, ken je die nog wel van de scene? Maakte wel heel aparte liedjes af en toe. Dit was er eentje van Hemelvalt.
1: Hey Aad, hey. Is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Er zijn vandaag een heleboel dingen gebeurd. Leuk dat je er naar vraagt. Even kijken, vandaag in het jaar 1666. Dat was de datum van de grote brand van Londen. Driekwart van de stad werd toen vernietigd. Vandaag in het jaar 1935 wat vrolijke nieuws. Het voltooien van de muziek voor de opera Porgy and Bess door George Gershwin. Weet je wat ook zo leuk is? Vandaag is het iets bijzonders. Het is namelijk Wereld Kokosnootdag. Daar hebben ze dus een plaatje over gemaakt. Je zou hem haast moeten opzoeken, maar je weet het maar nooit. Wie nog een kokosnoot heeft liggen, eet smakelijk.
2: I've been waiting.

0: word er vrolijk van. The Sheer was dat. The Girl That Lost Her Mind. En als je de mind kwijt bent, dan maakt het helemaal niet meer uit.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Zalig zijn zij die het allemaal niet meer weten, zou je kunnen zeggen. Het weerbericht, dan eens eventjes kijken. Nou, het is nu... Gisteren was fijne weer. Maar het kan zomaar even zijn dat hier en daar een spet en een spat en een nattigheidje komt. Maar ook weer geen overdreven gekkigheid. We komen zo'n 20, 21 graden uit op deze gezellige woensdag. De wind die blijft matig uit west tot zuidwestelijke richting komen. Er komen een paar dagen veel bewolking, ook af en toe een beetje zon. En ook hier en daar nog een buitje en een spetje en een spatje. Dan gaan we het weekend daarna in, dan wordt het ietsje zonniger en redelijk droog over het algemeen. Het gaat ook een graadje warmer worden en er komen een graad of 2,23 uit. De periode daarna zou het eventjes nog zo kunnen zijn, maar of we dat gaan vasthouden, dat is toch wel bijzonder de vraag. Spannende weerberichten. Tijdenlang wisten we niks anders dan het is heet en het is droog.

0: don't care about us in de Stainless Express. Gas moest er toch nog even op, zo het eind van het liedje. Nou is die benzine nog een beetje op, jongens. Hey.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Ja, kan ik natuurlijk een heel verhaal gaan vertellen wat op onze eigen website staat over aanstaande zaterdagavond, als in resort weer de gondelvaart is. En dat Susan Corda dan met fanfare, orkest en drumband is en dat soort dingen. Maar dat kan je ook gewoon lezen op onze website. Wat je wat minder leest op onze website, dat zijn natuurlijk de perikelen rond onze verhuizingen. Hoe zit het nou met die verhuizing? Ik heb ook geen idee. Ik zit er middenin en ik weet het zelf niet meer. We zijn aan het verhuizen en ook weer niet. We zitten in een nieuwe studio en ook weer in de oude studio. En we doen eigenlijk maar wat. Klinkt dan misschien een beetje onaardig, maar zo bedoel ik het alweer niet. Voordat er iemand over gaat zitten te vallen. Zo erg is ook niet. Maar de raderen die draaien, maar er wordt niet echt meegewerkt om het allemaal leuk voor elkaar te boksen. We begon verleden week al met het gedoe met dat modem van Ziggo. We hebben een zakelijke aansluiting. Nou, dat verhaal is in landelijk nieuws geworden. Wij waren een van de slachtoffers. Het gaf een hele hoop problemen. En toen kwamen nog wat andere zaken op onze nek. Die nieuwe studio in gebruik namen wat lastiger maakten. En zo gaat het dan gefaseerd allemaal toch. Een stukje een beetje goed komen, maar niet met die grote klap die we hadden willen uitdelen met een enorme moker. Dus dat is niet anders. Nou, dat wat betreft ons. Voor de rest zou je er thuis niet zo heel erg last van hebben. Totdat opeens ergens iets op zwart gaat en ermee stopt. Maar maak je geen zorgen, dat komt ook weer terug. Dat zit allemaal in overgangen. En overgangen geven allemaal rare dingen, dat weten we toch allemaal. Ook wij zijn in de overgang. We bestaan als omroep sinds 1986. Krijg je dat een beetje? Dan heb je een beetje de leeftijd dat er rare dingen gaan gebeuren. Kom maar goed hoor. Geen zorgen allemaal. En de Sandwich Express is gewoon op je radio. Wat wil je nou nog meer? Gezellig toch? Dit is Tanita Tikkoam. Een twist in my sobriety.

zich heel erg verstandig is om dat te doen. Als er dan wat is, dan kan je er ook weer uit, hè? Ja. Ik moet een beetje denken aan het plaatje van het goede doel van weer heel wat jaren geleden. Waar is hier de nooduitgang? Dit was de versie van Meteor. Je zou het bijna vergeten, maar dit is een dag waarop je jarig kan zijn, deze 2 september. En als dat zo is, dan kunnen we zeggen van harte gefeliciteerd. En maak 1 mooie dag van je verjaardag. Vier het vandaag of vier het morgen of vier het zaterdag als het zonnetje wat meer schijnt. Maar doe er wat leuks mee. Je bent in gezelschap van onder andere Ruth Jacot, zangeres. Ze is vandaag 66 jaar geworden. Keanu Reeves, acteur uit Canada, komt hij. 62 jaar is hij vandaag geworden. En Salma Hayek, de actrice, die is vandaag ook alweer 60 geworden. Zoals je altijd al zei, kleine kinderen worden groot. Vandaag is ook jarig Minke Bisschops. Zij is Nederlandse atlete en is vandaag 24 jaar geworden. En oh, wat leuk, Esther Oosterbeek is jarig. Esther, die kennen we nog wel van de Dolly Dot. Ze is geboren in 1959 en dat betekent dat ze vandaag 67 jaar geworden is. Gefeliciteerd voor jou en voor iedereen. En de Dolly Dot

Sense with expression, rescue me. Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Round Republic was dit. Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Echt zo'n artiest waarbij je geld voor je waar krijgt of zoiets. Want dat blijft maar doorgaan, joh. Niet te geloven. Zeg, zo eens eventjes tegen het eind van het programma. Kijken we altijd naar de top 40 van vandaag, maar dan een hele poos geleden. En zo komen we vandaag uit in het jaar 1986. Vandaag het jaar 1986. 6 nieuwe binnenkomers in de top 40. Onderaan op 39 was The Color of Money van Hollywood Beyond. Op 38 Sally Carmel en op 35 Tina Turner met Typical Mill. Op 32 nieuwe binnengekomen Prince and the Revolution met Girls and Boys. En op nummer 28, 29 Find the Time van 5 Star. Dat was een plaat die kwam met Stip binnen. En daar net bovenop 28 dan ook met Stip binnengekomen. Plaatje van Hammond and West en Give a Little Love. Die gaan we ook draaien dan nu. Nieuw in de top 40 van vandaag in het jaar 1986.

Albert Hammond en Albert West in Give a Little Love. Nieuw in de top 40 van vandaag in het jaar 1986. Goodbye. Tijd om afscheid te nemen van deze Sandwich Express op deze woensdagmiddag. Als je zit eten of straks gaat eten, een bijzonder eet smakelijk gewenst. Morgen zijn we er weer, zelfde zender, zelfde tijd. En hopelijk treffen we elkaar dan ook weer aan het toestel. Maar je kan het toestel gewoon aanlaten. Er is nog veel meer Radio Ridderkerk vandaag en avond daar te luisteren. Dus gewoon lekker doen. Wat kunnen we dan gaan toevoegen verder? We moeten toch kijken naar die top 40, de top 3. Op 1 is blijven staan Our Own Song van UB40. Op 2 gestegen met stip vanaf de 5e plek Running Scared. De film, daar komt dit uit, Sweet Freedom van Michael McDonald. De plaat die wij gaan draaien, die is van L. DeBarge. Ook al uit de film Short Circuit, namelijk Who's Johnny. We gaan hem draaien tot aan het nieuws. Hopelijk treffen we elkaar morgen weer aan toestel. Nog een fijn vervolg van deze dag. Dit is Who's Johnny. Tot morgen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog 50 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelevarensveen een half uur oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Knopen de Bresseplein 10 minuten oponthoud. De A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Noord en Rotterdam Prins Alexander een half uur oponthoud de opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

genoten. De sensatiegeneratie.

Ja, prachtige openingsplaat hier in Sensatiegeneratie. De ideale combinatie van muziek en informatie voor iedereen zich jong voelt en geïnteresseerd is in de hedendaagse popmuziek. Je hoorde het misschien al, typische muziek van de band Tangerine, oftewel de broertjes Brink. En ook nog eens de band Venice. Dat allemaal in die nieuwe single By Your Side. Mooie plaat, onderdeel van de nieuwe LP van de mannen van Arnoud en Sander. Tangerine dus. De LP of album heet Family Tradition. En ja, ze hebben dus een hele mooie tour al achter de rug met heel veel optredens. Er komen nog een paar data zeg maar nu achteraan de komende maand, september en oktober nog. Bijvoorbeeld staan ze in Theater de Stoep op 2 oktober in Spijkenisse. Of anders Berg op Zoom en Theater de Maagd op 15 oktober. En anders uiteraard hebben ze volgend jaar wel weer een nieuwe show in de theaters lopen of anders op de podia. Goed, de kop is eraf. Een mooie nieuwe plaat voor deze mannen. Titel van het liedje is By Your Side. En ja, we gaan er ongetwijfeld nog meer van horen. Tot de klok van 9 uur nemen we je mee op ontdekkingsreis, muzikale wandeling, door alles wat er eigenlijk deze weken weer nieuw is uitgebracht of wellicht

de pers, voordat hij eigenlijk uit was, kunnen laten horen. Nu is hij dan ook echt officieel wel uit. Staat hij volgens mij zelfs al in de hitlijsten. Nieuwe single van Somjeu uit Den Haag met Feels Part 2.

heerlijke nieuwe single weer voor de mannen van Sommieu. Feels Part 2 is die afkomstig van de laatste verschenen album. Wil je ze aan het werk zien? Dat kan ook, want ze hebben nog een aantal optredens te gaan in de maand september. Voor ze naar het buitenland gaan voor een toertje. Kan je ze trouwens ook nog zien op 8 november in Antwerpen. Ook niet zo ver weg. Maar goed, 4 september staan ze bijvoorbeeld op Live on the Beach in Scheveningen. Leuk festival met alleen maar Haagse knallers. Anouk Direct onder andere. 4 september, mooi evenement daar. Ik hoop wel dat het droog is, want het is natuurlijk buiten. Op 6 september staan ze ook nog eens op het Hellebulu Festival in Groningen. En op 18 september spelen ze op het IJzeren Man Festival in Vught. Daarnaast natuurlijk het grote optreden waar ze alweer heel veel reclame voor maken is 22 januari in de Amsterdamse Ziggo Dome. Dat is voor wat betreft Sommieu de toekomstige optredens. Gaan we door met uiteraard nog even te melden dat straks rond de klok van 30:30 gaan we weer een beetje ons oriënteren op lokale en regionale helden, dat zeker, want die hebben we uiteraard ook in de demo van de maand. De laatste keer dat we deze maand

Aniek kunnen laten horen. Dan is de maand weer voorbij. Dan hebben we volgende maand uiteraard weer een hele verse nieuwe. Maar goed, we gaan nog eventjes lekker door met allerlei leuke wetenswaardigheden over nieuwe muziek. Bijvoorbeeld de volgende op de draaitafel zijn de mannen uit Ierland. De band heet Kingfisher. Zijn echt populair aan het worden. Doen heel veel optredens ook in Europa. Komen een aantal keren naar Nederland toe voor optredens dit najaar nog. 28 november staan ze in de FNH in Eindhoven. 3 december in de Gashouderfabriek in Amsterdam. Dan de Oosterpoort in Groningen. 5 en 6 december maar liefst. En 7 december staan ze nog in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En ze hebben deze week weer een nieuwe single uit. Die is getiteld For The Boys. Nou, dit is Kingfisher dus. Uit Ierland.

Ja, zo kunnen ze nog uren doorgaan met La La La zingen. De mannen van Kingfisher uit Ierland. Ja, de volgende muzikant is, als je zo op het eerste oog inschat, gemaakt wellicht met AI. Maar ze beweert van niet. Dus laten we het voorlopig ook gewoon even daarop houden. Verder geen foto's of wat dan ook van haar bekend. Ik heb het over zangeres Isla Brooks. Zegt ze zelf, onafhankelijke Amerikaanse singer-songwriter uit Nashville, Tennessee. En heeft een debuutsingle uit. Dus ja, daar gaan we maar lekker even voor zitten. De titel van het liedje is Full of It. Isla Brooks.

buddy wanted to hang out.

Ja, de grote onbekende Isla Brooks. Dus zoals gezegd, ze beweert en bij hoog en bij laag dat ze geen AI is. Ondanks dat ze op haar Instagram-account alleen maar zichtbaar is met tekeningetjes. Dus we wachten nog op de eerste echte foto om te zien dat het echt waar is. Zoals dat zo mooi heet. Maar ja, debuutsingle, die is uit. Full of It. En wie weet gaan we er nog veel meer van horen van deze zangeres uit Tennessee, Nashville. Goed, we gaan lekker door met een band die we zeker weten kennen en die alle podia natuurlijk onveilig maakt, zo bij tijd en wijle. En zeker weer vanaf het moment dat er een nieuwe plaat uit gaat komen, want dat staat op de rol voor 9 oktober. Dat is al heel dichtbij. De plaat die gaat heten, even kijken hoor, I Keep the Fire On. En de nieuwe single die deze week al uitkwam is getiteld My Friend. Ik heb het over de mannen van Direct.

My Friend. De nieuwe single van Direct. Een mooie nieuwe single weer. Een beetje lekker op tempo. En de mannen die gaan zich voorbereiden natuurlijk op het uitbrengen van die nieuwe plaat. En dat doen ze nog met een aantal festivaloptredens, zoals ik al aankondigde. 4 september staan ze in Scheveningen tijdens Live on the Beach. Maar vandaag staan ze ook nog op Culinesse in Zevenhuizen bij Rotterdam. Even kijken, 11 september in Bergsenhoek. Tijdens het Opper de Pop Festival, al daar. En daarna blijven ze gewoon nog lekker heel veel optredens in de agenda hebben. Maar hoogtepunt wordt natuurlijk heel veel keer op rij in Ahoy, Rotterdam. Oftewel hier op Zuid. Vanaf vrijdag 13 november is dat. Een week lang direct in Rotterdam. Goed, we gaan zo meteen natuurlijk opmaken voor onze lokale heldin Aniek. Met haar nieuwste muziek. Onder andere de nieuwste single die ze heeft uitgebracht, Smoke. Maar eerst nog eventjes ook de nieuwe plaat van de band van Ricky Borgholt. Dat is oftewel Rondé. Die hebben een nieuwe single uit, die is getiteld Oh My God. Niet links ook.

pittige plaat van Rondé, de band van natuurlijk Ricky Borgholt. Maar zij zit niet alleen in de band. Andere bandleden zijn Armel Paap op gitaar, Cas Ome, basgitaar, Sharon Zar op drums en Teun Dillers op de toetsen. En dan hebben we het weer helemaal compleet. Wil je ze aan het werk zien? Dat kan, want ze hebben heel veel optredens de komende periode. Staan bijvoorbeeld 12 september in Bloemendaal op het strand, tijdens het Caprera Openluchttheater. Dan gaan ze de zalen in vanaf 8 oktober in Hedon Zwolle. 9 oktober Paradiso Amsterdam. 14 oktober Doornroosje Nijmegen. Een beetje dichterbij hier in de buurt staan ze bijvoorbeeld 22 oktober in het Paard van Troje in Den Haag. Of 29 oktober in Tivoli Vredenburg. Oftewel Utrecht op de planken. Goed, dat over Rondé. Kijk op de klok en dan zitten we alweer over de helft van dit programma. Hoog tijd voor Aniek uit Rotterdam. Met haar nieuwste single Smoke. Zometeen nog een tweede liedje. Maar eerst even de muziek van deze Rotterdamse jonge zangeres. In de aandacht hier bij Radio Ridderkerk als demo van de maand.

Let It Out. Ook een single geweest van Aniek. De dame, de zangeres die hier als demo van de maand in de picture stond in de maand augustus. Kwam uit Rotterdam. Eerst nog hartstikke jong. Het zijn allemaal debuutliedjes, zeg maar. Nog geen album uit. Maar daar gaat ongetwijfeld binnenkort zeker verandering in komen. Is pas eigenlijk net een jaartje bezig. Dus daar volgt ongetwijfeld meer. Wil je ook in de spotlight staan hier bij Radio Ridderkerk als beginnend muzikant? Dat kan natuurlijk altijd. Laat het gewoon even weten. Stuur een demo op naar info@rtvridderkerk.nl ter attentie van Sensatiegeneratie. En wie weet spreken we elkaar dan snel. We gaan door met muziek van eigen bodem. Dat ook. Ook verrassend weer een nieuwe single van de mannen van Dikke Hout. Jawel, ze gaan weer helemaal terug in de picture komen, denk ik. Dit is Te Veel Is Niet Genoeg van Dikke Hout.

mooie nieuwe plaat voor de mannen van Van Dikhout. Voorlopig nog eventjes single. Of er een echt album aan komt, dat hebben ze nog niet bekendgemaakt. Maar ja, wie weet waar het bloed allemaal kan kruipen. We gaan het allemaal in de gaten houden. We gaan door met een volgend duo die we een paar weken geleden ook al met een nieuwe single betrapten. Ja, een paar maanden geleden moet ik zeggen. Was maart, eind maart toen die uitkwam officieel. Anouk en Jora, twee zussen. De single heette toen Met de Tijd. En inmiddels is er nog een nieuwe single uit. Die heet Stoute Schoenen. En het toeval is dat ze op 30 oktober gaan optreden in Rotterdam. In een nieuw theater, wat ik eigenlijk nog niet kende. Dat is dan ook wel weer een leuke ontdekkingsreis wellicht voor je. Dat heet Theater Het Kapelletje. Dat zit in de Van der Sluisstraat in Rotterdam-Noord, ergens. Ik zou zeggen vlakbij Centraal Station, maar dan aan de achterkant. Zo moet je het zien. We gaan lekker luisteren naar de nieuwe muziek, want daar gaat het om. Stoute Schoenen is dit, van Anouk en Jora.

wijze les van deze dames. Anouk en Jora. En Anouk schrijf je met OU. Ja, twee zussen. En ja, je kan ze dus aan het werk zien op 30 oktober... in Theater Het Kapelletje hier op Rotterdam. We gaan door met onze ontdekkingsreis met muziek uit Australië, Down Under. Daar komt ze namelijk vandaan. Ik heb het over de zangeres Alicia Grace. Binnenkort verschijnt er een nieuw album van haar hand. Dat heet Mother's Version. Op dit moment is ze druk bezig in het voorprogramma met optredens bij Alex Warren. Maar ze komt ook naar Europa toe voor één optreden. En terwijl in Londen op 24 september in de London Third. Daar gaat ze optreden. Deze week bracht ze een nieuwe single uit. Die heet Bloodstream. Alicia Grace.

Lisa Grace met nieuwe single Bloodstream. Binnenkort dus ook een nieuw album uit. Ik heb geen datum erbij meegekregen, maar het heet Modest Version. Gaan we ongetwijfeld meer van horen, deze dame. Gaan we door met, kijk op de klok, nog een paar liedjes te gaan. Een van die twee liedjes is van het Nederlandse duo Koen en Quinten, die we beter kennen dan, zeg maar, als A Band Called Friday. Oftewel Friday. Nieuwe single die ze gisteren hebben uitgebracht, dus hij is echt vers van de pers, is getiteld Children of the Moonlight. Friday.

Friday. Een mooie muziek, weer een nieuwe single. Die heet Children of the Moonlight. Ja, we zijn benieuwd of ze ook bijvoorbeeld nog weer eens gaan optreden. Volgens mij is de concertagenda een beetje leeg. Maar wie weet komt daar in het najaar nog weer verandering in. Ja, we kijken op de klok en dan zien we dat we nog maar twee liedjes bijna bewijzen van kunnen laten horen. Eentje daarvan is getiteld van de band. Op onze ontdekkingsreis kwamen we er tegen. Luna's Wereld, dat is de bandnaam. En de single die heet Bunnies in the Clover.

0: aan. Die laatste klanken die verraden het al een beetje eigenlijk. Is het muziek wat past, Luna's Wereld, want zo heet het. Een soort van kinderachtige constructie. Bunnies in the Clover, dat zegt dat ook al. Bunnies, allemaal konijntjes. Een mooie tekenserie. En dat hoort bij de bedenker Mirjam Koopman. Zij is de dame die achter dit folkachtige muzikale project opduikt. En mooie liedjes maakt. Maar daarnaast ook een hele kindersfeerboekenserie en een belevingswereld.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wiegen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
3: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
2: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ja, slammertag, luisteraars. U luistert naar Radio Zwolle. En wel naar het programma Roet Jakmanis en Rasa Senang. Rasa Senang is in Ridderkerk. Het is een cultureel Indisch informatieuurtje. En dat komt iedere week voorbij. We gaan altijd van het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. Informatie wat bij een Indisch programma hoort, dat komt vanzelf voorbij. Zeker ook de bekende vertellingen. Geschiedenis, nou daar hebben we eigenlijk altijd tijd voor. En vandaag is dat heel zwaar zelfs. De andere Aziatische landen, die komen soms ook in een eigen uurtje. En dan praten we dus bijvoorbeeld over Thailand, alleen maar over Thailand. Tijd voor koken is er ook bijna altijd. Het zijn lekkere recepten. Ik moet eerlijk toegeven, soms zijn ze best moeilijk. Maar aan de andere kant zijn ze soms ook heel makkelijk. U wordt geholpen door middel van die foto's die in dat programma staan. Muziek is soms in de rock. Muziek uit Indonesië, country, 60, 70 jaren. En de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen met een eigen plaatje. Die luisteren altijd naar hun eigen plaat. De eerste plaat die u beluistert vandaag, dat is de plaat van Marcel, de technische man in het programma. En hij zoekt dus die eerste plaat op. Even dit. Op maandag is het programma van 11 tot 12. En er is een herhaling op de zondag 6 uur 's middags. In Ridderkerk is dat op de woensdag, hè, dus Rasa Senang, is op de woensdag 7 uur te beluisteren. En ook daar is een herhaling en die is op 5 uur 's middags. Nou, ik ga u veel luisterplezier toewensen. En we gaan meteen beginnen met het Indische huis Kembang Baru. Hier is jullie plaats.

Ja, luister, dan gaan we naar het tweede Indisch huis. Dat is niet zo ver hier vandaan, hoor. Dat is in Apeldoorn. En dat is Roemasaya. Dat is een verzorgingshuis. En ook Roemasaya krijgt een eigen plaatje. Daar komt-ie.

Ja, dan gaan we naar het volgende Indisch huis. Dat is Roema Oost-West in Spijkenisse. Ook daar hebben we altijd een speciaal plaatje voor. Luister maar naar jullie eigen plaat.

Ja, ik wilde net even een slokje water nemen. Maar dat maakt niet uit. We gaan beginnen met het programma. En dat is een best een fors programma. Het, is, het gaat over Maleisisch Borneo. En de Dayakkers. Ja, we moeten luisteren. Maleisië heeft een kaartje voor de 21ste eeuw gekocht. Wat je nog op Borneo aan oorspronkelijke cultuur kan vinden, staat tegen de tijd waarschijnlijk in het museum. Let maar op, kijk maar goed uit, zeggen de mensen hier. Over 10 jaar is het er gewoon niet meer. De rijst die de vrouw van Ejon in de keuken opschept, heeft een pittige en frisse smaak. Heel anders dan die van de Chinezen in Kapit. De Iban weten veel over landbouw. Smakt Ejon er tussendoor, al hurkend zittend, op de rotan mat. Voor een rij aardewerk, antieke Chinese voorraadpotten. Betaalmiddel van Chinese handelaren voor jungle producten. Voor de Iban geld wilden ze dus eigenlijk dit soort dingen hebben. Wij hebben altijd rijst verbouwd en een moestuin gehouden. De Iban jagen ook nog steeds 's nachts op het wilde zwijn en het hert en de kantsheel en de kikkers. En overdag op de apen en de vogels. Nu met geweren, maar ook nog met speren en honden. Stoppen met de landbouw is het domste wat de Iban zou kunnen doen. En over 10 jaar is het hout hier gewoon op. Dus houd daar rekening mee. Veel Iban laten de stukken land waar ze altijd op gewerkt hebben in het bos gewoon achter. Als straks het bos weg is, pikken de rijke Maleiërs en Chinezen het land in. En dan mogen de Iban daar als dagloners werken. Alleen niet voor 4000 Maleise dollar per maand. Zijn vrouw, dus Ejons vrouw, is opvallend lomp en lelijk. Zelfs de eenvoudigste handen- en voetencombinatie. Zij spreekt geen Engels. Zij spreekt ook geen Maleis. Hoe kan dat, hè, als je daar middenin woont? Het ontgaat haar in het geheel. Ejon zegt dat hij zijn vrouw zelf heeft gekozen. Nou ja, zegt hij even later. Mijn vader heeft haar eigenlijk gekozen. Hij had haar al lang in de gaten. In het langhuis, hè, dus dat zijn die lange woningen, zie je elkander iedere dag. Mijn vader adviseerde me met haar te trouwen. Die vrouw die doet alles, joh, zegt hij. Ze werkt hard en zeurt niet. Je kunt beter met haar trouwen dan met een hele mooie vrouw. Dat geeft alleen maar narigheid. Terwijl Ejon gids stuurman is, werkte zij van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat op de enige zekerheid die de Iban hebben, dat is het land. Boven de bomen bij de rivier kleurt de hemel paars en oranje. En de bruine rivier baden vrouwen en kinderen. Er hangt ook zelfs een beetje zoete geur, hè, in de lucht. Krekelkoren in de bomen worden vrij onderbroken door de schreeuw van een aap. En met bijna blaffend geluid van een boskikker. De laatste langboten arriveren voor de donker. Want ja, voor ons is de rivier eigenlijk de snelweg. We stellen voor iets te kopen voor Ejon Zwager, de hoofdman van Roeman Narok. Ejon knikt. Kopen? Arak. Arak, hè, dat is een soort jenever. Tussen de drogende visnetten bestellen we in het enige winkeltje een fles van de sterke Chinese arak. En we bestellen ook meteen glazen. Ik zou zeggen, kijk even naar die foto's. Want u ziet wel dat het eigenlijk het leven van een eeuw geleden is. Dit leven bestaat natuurlijk in een paar delen van Indonesië en Maleisië nog. Maar het leven zal dus in zijn geheel wegzakken. Vergeet niet dat ook de bomen, hè, er zijn heel veel bomen gehakt.
En het ging dus om de prijs van dat speciale hardhout. Nou, u weet wel, als je een boom omhakt, dan ben je hem kwijt en komt hij niet meer terug. Nou, als je dat met een heel bos doet, dan betekent dat dat het hele bos niet meer terugkomt. Het is niet zo moeilijk om daarover na te denken, maar dat is dus de situatie waarvoor je dan eigenlijk kiest. Je bent er achteraf, ben je het er eigenlijk nooit helemaal mee eens. We gaan even luisteren naar muziek.

Ja, dat was de plaat. Er zijn een paar platen bij. En die komen uit dat gebied, Borneo. En ook Maleisisch Borneo. Ik ga even door met het verhaal. Terwijl hij zijn eerste glas leegt, vertelt Edon dat hij op zijn 10e methodist is geworden. Over de IBAN-religie zegt hij: ik weet niet hoe je dat moet uitleggen. Bij de oudere religie draait alles om de voortekens. Als je bijvoorbeeld naar je land gaat om te werken en er is een bepaalde vogel die een bepaald geluid maakt, dan is dat bijvoorbeeld een slecht voorteken. Maar soms is diezelfde vogel weer een goed voorteken. Je moet met de dieren kunnen praten eigenlijk. De vogels en de herten. De oude Iban kunnen dat, maar ik niet meer. Daarom ben ik christen geworden. Dat vind ik veel gemakkelijker. Hè? Je leest gewoon de Bijbel en die kan ik begrijpen. Nou, alles is duidelijk. De Eons Langhuis slaap ik in een lang boot. Als ik mijn ogen sluit, zit ik weer op de rivier. Schud en duik ik voor de onverwachte stroomversnellingen. Als ik de kleine olielamp doof, is er een duisternis zo dicht dat het lijkt of je blind bent geworden. Beneden grommen een paar honden. Onder de klamboe naast ons begint het snurkelijke duet. En dat is van Edon en zijn vrouw. Hier in dat langhuis, tussen al die vriendelijke mensen, bezig zijn met een kleine dagelijkse dingen natuurlijk. Hè. Lijkt de tijd gewoon compleet stil te staan hoor. Het leven is zoals het sinds de IBAN-heugenis is. Leven in en van het bos. Maar het definitieve aftellen, dat is toch eigenlijk wel begonnen. Als je kijkt naar de tatoeages, hè, daar heb je ook specifieke tatoeages in. Eon vaart rustig overhangend groen, over het bruine water. En de smalle, grillig, kronkelende rivier. De Tjau-rivier is een van de ontelbare zijtakken die uiteindelijk allemaal in de Sarawak-rivier uitstromen. Hier komen we al uren geen langboten tegen en probeert het oerwoud op sommige plekken een tunnel over de rivier te groeien. Plotseling, tussen de dichte bamboe, rottan en wilde bananen, een trap van de bamboe treden. En bovenaan het eind, tegen de grijze ochtendhemel aan, een bamboepoort met een kruis erop. In die poort wuift Eons zuster. Als ik de hoofdman op de veranda complimenteert met het prachtige oude langhuis dat roem aan het nahok is, kijkt hij een beetje zuinig. Ja, het is een oud huis, zegt hij. We wilden het al lang afbreken en een nieuw gaan bouwen. Met beton en met golfplaat. He, dat is gewoon veel beter en veel droger. Even later zitten we op de bamboevloer van de galerij in een kleine cirkel met andere mannen voor zijn woning. Uit het houten wand is een vierkant gezaagd. Daarachter staat een kleuren televisie. Erboven ook nog eens een keer een TL-balk. Is hier aan de Tjau-rivier dan Elektra? De hoofdman schudt zijn hoofd en wijst ons op de gulle generator die op de achterveranda staat. Hij vraagt zich al snel af of we Arak hebben meegenomen. En om 10:00 in de ochtend gaat de eerste fles open. Dus in de ochtend, hè, daar heb ik het over. Gaat de eerste fles open. Tot grote tevredenheid van de aanwezige mannen. Het t-shirt van de hoofdman gaat al snel uit. Een rug vol getatoeëerde bloemen komt tevoorschijn.
ook Eels benen zijn bedekt met blauwe patronen. Daar wil ik nog even dat van zeggen. Die blauwe patronen is specifiek voor die groep Dyakkers. Dus specifiek. Daar zit een foto bij. Dan kunt u ook zien dat dat hele grote... het zijn eigenlijk hele grote patronen. Hè? De tatoeages zijn van de enkel tot de bovenbeen. Dus best royaal. Vroeger moest je je namelijk laten tatoeëren. Anders noemden de vrouwen je een vrouw. Dus ook in die vroege tijd waren de vrouwen al zodanig bezig om je dan te kleineren. En je moest dus eigenlijk flinke, forse tatoeages hebben op je lichaam. En dat telde je weer mee. Nou, even luisteren naar muziek.

Ja, we gaan even door met dat verhaal van de dijakkers. Als laatste zin was dus dat die vrouw, als je geen tatoeages neemt, hè, dus grote tatoeages, dan noemt de vrouw, die noemt je ook een vrouw. En dat wil je niet. Dus je neemt vanzelf dus grote tatoeages. De tatoeages zijn ook nog eens een keer heel pijnlijk. Maar ik wilde geen vrouw zijn, zei hij. Er wordt gegiecheld, gelachen. De tatoeage op onze keel is typisch IBAN. Ook daar is een foto van, hè, dus zoek er even naar. Daar herkennen wij elkaar aan. De Kenia hebben bijvoorbeeld een heel andere keeltatoeage. We leven vlak bij elkaar, maar spreken ook nog eens een keer een heel andere taal. Ook de tatoeages op handen en vingers hebben een betekenis. Dat stamt eigenlijk nog uit de tijd dat de IBAN koppensnelde. Het koppensnellen is gelukkig voorbij. En daarmee zal ook de tatoeage in een generatie toch wel verdwijnen hoor. Geen van de jongeren in Roemanarok draagt nog zo'n tatoeage. Over een man zijn twijfelen ze niet. De hoofdman beslist dat we vanmiddag gaan vissen. Dan stelt hij plechtig voor nu 2 flessen arak te drinken en de andere 2 voor vanavond. Dus als je dat zo hoort, hè, dan wordt er door die dijakkers eigenlijk flink gedronken. Zij hebben eigenlijk ook niet veel andere dingen om te doen. Hè. Maar die arak is dus eigenlijk de jeneversoort die komt uit Indonesië. En die is best heel sterk. En wat ik ervan hoorde, is het ook best behoorlijk slecht voor je lichaam. Na de dans, hè, wat gebeurt er na de dans? 'S middags sukkelen we eigenlijk een beetje over de rivier om te vissen. En in de zijtak van de rivier gooiden de jongens hun netten uit. We vangen een anderhalve meerval en wordt ook nog eens een keer een palmhard gekapt voor het eten voor vanavond. Terug in Roemanarok liggen we in het huis van de hoofdman te soezelen in de broeiende middaghitte. Ja, het is natuurlijk ook nog eens een keer altijd heel erg warm daar. De zware, zurige geur van de cacaobonen in rotan gevlochten manden. Stapels matrassen. Rijen opgerolde rotomatten in de hoek. Een 3- en een 2-6-bank. Een grote stereo-installatie. En een kast vol porselein. Dat zie ik. En op de veranda loopt het gesprek nu en dan heel hoog op. De zoon van de hoofdman heeft pas geleden 6.000 Maleise dollars verdiend voor een klus in het bos. Weet Ean op het matras naast ons. Maar dat geld heeft hij helemaal voor zichzelf gehouden. Niets aan zijn ouders gegeven. De hoofdman komt aan bij de hoofdeind zitten. En vertelde me dat hij eigenlijk een arme man is. Toch wil hij vanavond wel de oude krijgdans van de IBAN voor het koppensnellen doen. Hoeveel willen jullie daarvoor betalen, vraagt hij. En als we enthousiast reageren, ja hoor, samen met zijn vrouw haalt hij dan een pak uit de zak. Mottenballen stuiteren over de bamboevloer. En na de beerval, het palmhart en bergen rijst, verzamelen de meeste bewoners van de kleine langhuis zich voor het huis van de hoofdman. Een magere stok oude man begint ineens een fel ritme op de trommel die hij op zijn schoot heeft. 2 andere krijgers vallen in met bekkens en gongen. Er komt een kakmes tevoorschijn uit oude en roemruchte tijden. Daar is nog goed koppen mee gesneld.
wordt ons verzekerd. Dus kijk, die mensen daar weten wel wat ze gedaan hebben. Zeker ook de jonge mensen, die weten wel wat ze gedaan hebben. Ja, ze zeggen het gewoon, ze schamen zich niet. Ja, dat is hun cultuur geweest, klaar. En je moet je voor je cultuur niet schamen. Ook al is het op dat moment, ja, gewoon negatief. Je praten over je eigen cultuur, dat is goed. Even luisteren naar muziek.

Oh, door. Ik ga even door met dat verhaal over Kalimantan. Ik heb het eerst Borneo genoemd en later is dat veranderd naar Kalimantan. Ik heb het eigenlijk over hetzelfde land. De tatoeages, oorringen en penispennen zijn heel normaal daar. Hoewel talloze westerse bezoekers onder de indruk waren van de natuurlijke schoonheid van de Dayak, hebben deze niet nagelaten de natuur een handje te helpen. Mannen en vrouwen versierden hun lichaam uitbundig met tatoeages, doorboorden hun oren en rekten de oorlellen uit om zoveel mogelijk oorringen te kunnen dragen. De mannen brachten de beroemde penispen of palang aan om de mogelijkheden van het mannelijk geslachtsorgaan te vergroten. Ja, als ik dit lees, zou ik bijna zeggen van hoe kan dat nou vergroot worden, die mogelijkheden? Want daar ben je toch een beetje bang voor. Maar ja, die mensen zijn daar niet bang voor. Het uitrekken van oorlellen met behulp van zware metalen ringen geldt niet meer als schoonheidsideaal. Vroeger werden de oorlellen van vrouwen al op hele jonge leeftijd doorboord en ook nog eens een keer volgehangen. En tijdens de groei kwamen er ringen bij. Iedere keer kwamen er dus ringen bij. En volwassen vrouwen droegen er soms wel 100. Je zou bijna zeggen, hoe kan dat nou aan oren? Hè? Het ongemak, 0,5 kilo per oor, woog ruimschoots op tegen de indruk die de versieringen op de mannen maakten. Een etnograaf die Borneo begin 20e eeuw bezocht, meldde dat het scheuren van de oorlel als een grote schande werd beschouwd. Een beschadigd oor werd onder het haar of eventueel onder een hoofddoek verborgen. Ook de mannen droegen een verscheidenheid aan oorversierselen. Hoewel het in uitgerekte lellen, als in gaten die bovenin de oorschelp waren aangebracht. Daarin werden uiteenlopende voorwerpen gestoken. Bewerkte versierselen van de neushoornvogel ivoor. Exclusief voor de succesvolle koppensnellers, de nagels en tanden van de luipaard en beren. Gezichtshaar werd beschouwd als onbetamelijk, zelfs onmannelijk. Dayakmannen hebben nog steeds de gewoonte hun baarden en soms ook hun wenkbrauwen te epileren. Ja, nou ja. Wij zijn hier eigenlijk blij als we een hoofd met haar hebben. En daar schamen ze zich voor dat ze veel haar op het hoofd of in het gezicht hebben. Er zijn allemaal dingen die zijn compleet anders. Ja, luister, ik hoop dat u mij wel goed kan verstaan. Want ik word steeds verkouder, heb ik in de gaten. Maar ik ga even wat drinken en u luistert naar muziek.

0: ben.
1: Ik ga even door met dat verhaal. Het tatoeëren van het lichaam was vooral bij mannen en vrouwen van aristocratische afkomst in zwang. Sommige tatoeages moesten de drager tegen ziekte beschermen. En andere waren het bewijs van betoonde moed. Bij sommige volken hadden mannen die een kop hadden gesneld het voorrecht een tatoeage op de keel te mogen dragen. De behandeling was erg pijnlijk, maar het was een statusverhogende ingreep. De motieven werden aangebracht met een naald met een houten handvat. De ingewikkelde vereiste 600 uur werk. Ja, dat kunnen wij ons toch helemaal niet voorstellen. Dus dat zijn ingewikkelde patronen en daar zit 600 uur werk in. Nou ja. Even kijken hoor. Als kleurstof werd damar en roet gebruikt. Ook kettingen en kralen verhoogden het aanzien. Vooral oude kralen werden als uiterst waardevol beschouwd. In en rond 1930 geschreven verslag wordt melding gemaakt van een ketting van Venetiaanse kralen. Eigendom van de sultan van Kutai, die een heel Dayak koninkrijk waard zou zijn. De meest waardevolle kralen, door sommige Dayak Lukit Segala genoemd, waren rond en zwart met een witte en oranje tekening. Ja, dat valt me ook wel op. Als je in Indonesië bent en je wil een ring kopen, dat is gewoon veel goedkoper dan hier, hè. Je wil een ring kopen, dan kom je de kleur zwart heel vaak tegen. En het is soms afgeplat, hè, dus een platte ring. Het is soms heel bol. En die bollen, die worden dus het meest verkocht. Maar ja, als je die aan je vinger hebt, dan zit je ook overal tegenaan te rammen. Ik vind het zelf niet zo makkelijk. Maar ja, ik heb ook een ring en er is ook een zwarte en die is dan plat. En dan zit je niet overal tegenaan te rammen. Maar ja, u hoeft niet alles te weten van mij. Hè? We gaan even luisteren naar muziek.

0: bijna geen tijd meer om toch, dat wil ik toch nog naar voren brengen, dan maar minder tijd, maar dat u weet dat het bestaat. De mannelijke versieringen bij uitstek was en is tot op zekere hoogte nog steeds de palang. De meest droge klinische beschrijving van dit fenomeen maakt duidelijk waar het hier om gaat. En eigenlijk een penispen. Dat wordt gewoon dwars door je penis heen aangebracht. Nou, zelfs door de plasbuis. Dus dan kun je nagaan. Ik vermoed dat dat verschrikkelijk pijnlijk is. Het is natuurlijk ook zo dat je moet er niet aan denken dat ze dat doen. Je moet er gewoon niet aan denken. Maar in ieder geval voor die mensen was dat juist een hele mooie oplossing. Er wordt ook bij gezegd dat tijdens de seks was, zeg maar, die penisring, die penispen eigenlijk, hè, die verhoogde dus eigenlijk het genot. Nou, ik laat het er maar bij zitten, want ik doe dat toch niet. Hè, dus ik laat het er maar bij zitten. Ik ga direct afscheid nemen. En ik ga u bedanken voor het luisteren. Volgende week heb ik weer een heel ander verhaal. Sampe Djoempa.
1: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
3: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
2: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Autoschadeherstel Alderlisten, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
6: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
6: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
7: Vandaag? Morgen?
8: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
11: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411. vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
13: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

had some technical problems.

Trending 12 inches en remixes. Mark en ik hebben er weer onwijs veel zin in vandaag. En we hebben er weer een paar gevonden voor jullie. Zo begonnen we vandaag met Wakefield and Another Day.

0: It's time for the Mini Mega Mix.
1: Het is weer tijd voor de Mini Mega Mix. En de Mini Mega Mix is gemaakt door Sabrina D. Veel plezier met de Mismix.
0: Let's go!

with the Level 42 in the Chinese Way, de New York remix. Zo is er alweer bijna een einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met Linda Clifford en Red Light. Maar eerst luisteren we nog naar Deborah Harry en I Want That Man. De 12 Inch Mix uit 1989. Tot na het nieuws, dan zijn we terug met nog een uur Outstanding.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran. En ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reiss Nielsen was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
6: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Fischen,
7: Harmo de Meijer,
9: Kruidvat,
6: Miss Beauty Fashion,
7: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
6: Eetcafé De Parel,
7: Lidl,
9: Libra
6: en Café Bonnes.
7: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
10: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
11: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Outstanding Wilson Kissandry Mixes.
13: Radio Ridderkerk.
14: Outstanding 12 inches and remixes.

0: Trending. 12 inches. En remixes.
1: Welkom bij het tweede uur Outstanding 12 inches en remixes. We begonnen dit uur met Prince en I Would Die For You. En we gaan verder met Fantastique en Mother Told Me.

Juan. Essential Club Mix uit 1995. Zo is er alweer een einde gekomen aan deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met Kraftwerk en House Phone. Namens Mark en mij, tot volgende week.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lien van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderlisten. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1 en 2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt die man tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdagstukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd, nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reis Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen. En morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fashion,
8: Harmode Meijer,
10: Kruidvat,
11: Miss Beauty Fashion,
8: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
12: Eetcafé De Parel,
8: Lidl,
10: Libra
12: en Café Bonnes.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1 en 2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt die man tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdag stukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd, nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reis Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen. En morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1&2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt die man tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdag stukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd, nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reijs Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen. En morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1 en 2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt Tieman tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdag stukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd, nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reijs Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen. En morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Je ogen blijven droog, waar zijn je tranen? Het is je weer gelukt te verbergen.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.